0: beste voor jouw auto.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds van uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: onmiskenbaar, gezellig en tijdloos.
1: Gouwe ouwe.
0: Uit alle decennia.

0: vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
3: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het

0: Huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

0: jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt

heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aanstaande maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel.

0: een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Het is lente.
2: Lente op je radio.
3: Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan.

0: veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: is, kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder. Het is bij weinig wind uiteindelijk afgekoeld naar zo'n 16, lokaal 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en in de loop van de middag halen we een maximum temperatuur van zo'n 33 graden. Tegen en in de avond kan er verspreid in de regio wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het gaat drukkend warm aanvoelen.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
1: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
0: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
5: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
4: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
6: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: Afgelopen nacht was het helder. Het is bij weinig wind er eindelijk afgekoeld naar zo'n 16, lokaal 17 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en in de loop van de middag halen we een maximum temperatuur van zo'n 33 graden. Tegen in de avond kan er verspreid in de regio wel een enkele regen- of onweersbui vallen. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het gaat drukkend warm aanvoelen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oude vereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl, omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder

0: Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
1: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net

0: Die verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
1: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
0: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Schijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Drotec, levering van carrosserieonderdelen, Zevenum en voegersbedrijf Rob Achten, Horst.

0: Zo, weer 8:08, eerste plaat. Meteen line dansend.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Natuurlijk met de Mavericks en Dance the Night Away uit 1998. Met de zang van Raoul Amalo. De zanger die vorig jaar of het jaar daarvoor is overleden trouwens. Hey, goedemorgen, het is donderdag. We maken er weer een lekkere uitzending van tussen nu en 12 uur met goede muziek.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Muziek uit het heden en het verleden. En dit is nieuw, Gracie Abrams.

morgen van 9 tot 12. Schrijven voor bedrijven met Peter Trinekens. 50's Flashback. 1959.

Sam Cooke, Only 16. Ja, Sam, 16 is veel te jong. 1959 zong hij dit. En daarvoor de legendarische Dimitri van Toren. Die ken je misschien nog wel van het liedje Hey, kom aan. Dat was een nummer 1 hit volgens mij zelfs in begin jaren 70. En dit bracht hij uit zo midden jaren 70. Jij bent de mooiste, de zanger uit Breda. You see it

Ja, jaren 70 haalde de country regelmatig de top 40. De Tumbleweeds waren dit nog eens met het mooie Somewhere Between. Ja, zo dadelijk een lekkere vakantieplaat. Langzaam maar zeker verlangen we allemaal een beetje naar vakantie en naar de zomer. Thij en Marij zingen zometeen vakantie. En dit is de band Freeze, I.O.U. met die mooie synthesizer effecten.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden.

0: omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oude vereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oude vereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.

0: Ja, deze dame, niet alleen zangeres, maar het is een hele bedrijf eigenlijk. Hè? Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, haar nieuwe single. En zij heeft patent op haar eigen lichaam en uitingen van haar figuur vast laten leggen. Toch wel heel bijzonder natuurlijk als een artiest dat doet. Hè? Dat was de eerste artiest die dat volgens mij deed.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: 18 juni vandaag, op deze dag in 1992, overlijdt Peter Allen aan een geheimzinnige ziekte die de symptomen van AIDS heeft. Op 20-jarige leeftijd wordt de Australische entertainer in 1964 tijdens een optreden in Hongkong ontdekt door Judy Garland. En Peter Allen trouwt 3 maart 1967 met haar dochter Lisa Minnelli. Ze gaan in 1974 uit elkaar trouwens. En Peter Allen heeft in 1978 een groot hit in Europa met I Go To Rio. Behalve zingen schrijft hij ook liedjes voor anderen. Zo zijn de nummer 1 hits I Honestly Love You van Olivia Newton-John en Artist Team van Christopher Cross van zijn hand. Peter Allen werd slechts 48 jaar. Laten we nog eens die leuke plaat gaan draaien die hij zelf de hitparade inzong. I Go To Rio.

Ja, die jongens hebben heel wat hitjes gehad in de jaren 60 en 70. Met name de Hollies, Zoë Suzanne uit 1969. Zo dadelijk de geboorteplaats. Eerst muziek van Keane.

Ja, voor de geboorteplaat van vandaag, 18 juni, gaan we luisteren naar een liedje van Lucifer, House for Sale. Waarom? Nou, Henny Huisman was ooit drummer in deze band. Natuurlijk de bekende latere presentator van de Soundmix Playback Show. Henny Huisman, 18 juni 1951 geboren.

Hola, mucha tardes uit Spanje. Ooit deden ze mee aan het Songfestival met deze mooie song, It Is Two. En Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Nederlands nummer 1, nog snel eventjes voor 10 uur. Justin de Wild.

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig

Akkoord. 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet

0: De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

We Do For Love. Hoe vaak hebben ze die titel wel niet gezongen in het liedje 10cc. In dit uur nog wat muziek zo dadelijk van onder andere Paul McCartney en Wings. En daarover heb ik nog een verhaaltje. En nu de band Splitsing, recht uit het hart.

0: Avicii. En zo hoor je wat je kan doen met een country song, Wake Me Up. Gezongen oorspronkelijk door Allo Black. En dit was de bewerkte versie, zullen we maar zeggen, die in 2013 scoorde. Nou, een verhaaltje over Paul McCartney en Wings.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: 18 juni 1973 verschijnt de single Live and Let Die van Paul McCartney en Wings. Dat was de titelsong van de gelijknamige James Bond film, waarin Roger Moore voor de eerste hoofdrol van geheime agent 007 speelt. Live and Let Die gaat 5 juli 1973 in Londen in première. En James Bond films in Nederland, fans moeten nog eventjes wachten, want daar ging de film pas in december 1973 in de bioscoop draaien. Nou, de single van Paul McCartney en Wings komt 25 augustus 1973 binnen in de top 40 en zou de 27e plaats halen. Die gaan we uiteraard even draaien. Later werd hij ook nog eens opgenomen door zelfs door de jongens van Guns N' Roses. En het grappige is, Paul McCartney is vandaag jarig. 18 juni 1942 werd hij geboren in Liverpool. Natuurlijk kan hij vandaag zingen When I'm 84. Paul McCartney en Live and Let Die.

Miguel Brown, een echte dance classic. En oh, wat heeft ze toch druk. So many men, so little time. Ja, vorige week draaide ik al Mando Diao. En toen zei ik al, er is een dialectversie van datzelfde liedje gemaakt. Maar een heel andere tekst door de Nachtvlinders. En Pils met z'n allen is de titel.

mooie hit van Somber, The Home Wrecker. We gaan terug naar dit jaar 1972. Echt zo'n zeezenderplaat. Deze van de artiest Ardeen Taylor.

uit 2008 alweer, Room 11 en Hey Hey Hey. Ja, ik heb vorige week de film gezien over het leven van Michael Jackson. Echt een hele goede film, ook goede muziek. En ja, de Jacksons, de broers, hebben zelf daar meegewerkt. En ook een zoon van een van de Jacksons, die speelde daar de rol van Michael. En die deed het uitstekend hoor. Ook in die film, de opnames zoals die waren bij de videoclip van deze Beat It

Diana Ross en de Supremes en Baby Love. Het draaide toch allemaal om Diana Ross bij de Supremes. Want na het vertrek van Diana was er niet meer veel succes voor de dames. Ja, en daarvoor biedt het Michael Jackson met die mooie gitaarsolo van een van de jongens van Van Halen erin verwerkt. Dit is Kensington.

Talk to You. Ze willen alleen maar met je praten. Op een muzikale wijze dan. Anoto was dat. Goed. Illegure is een happy hour hier. Je weet het bij Omroep Horst en de Maas. En de House Martens sluiten dit uur af.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doelen getroffen, zoals een olieraffinaderij.

is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade

0: En vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Ashley. And whenever you need somebody. Was het niet een klein beetje een kopie van Never Gonna Give You Up? Nou, een beetje wel, hè? Een beetje heel veel. 1987. Maar ja, goed, desalniettemin haalde hij ook de top 10 met deze plaats. Miss Montreal en Schuilen. En het uur werd afgetrapt door Cher and Believe uit 1998. Zo, inmiddels 10:15. En dat betekent, heel mooi op tijd, Bart van Leeuwen met de plaat. En zijn verhaal komt hij ook vanmorgen weer.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je hebt van die mensen die altijd en overal het hoogste woord hebben. Die de goede dingen op het juiste moment weten te zeggen. Nou, zo iemand ben ik dus niet. Het lukt me bijna nooit om de juiste woorden te vinden. Het is sowieso één grote chaos in mijn hoofd. Maar als ik alles dan ook nog eens op een rijtje moet zetten, wordt het helemaal een bende daarboven. Net zoals je een ongedekte cheque ook weer terugkrijgt van de bank, zo worden de woorden die op het puntje van mijn tong liggen ook steeds weer automatisch teruggestuurd naar de bankkluis in mijn hoofd. En daar sta ik dan, met mijn mond vol tanden. Soms zou ik niets liever willen dan de mooiste volzinnen uitspreken, maar dan wordt mijn mond weer als vanzelf gesnoerd en dan zeg ik zomaar wat. Iets dat altijd weer verkeerd wordt opgevat. Ik ben jaloers op dichters, predikanten, politici, mensen die hun positie te danken hebben aan hun woorden. Alles wat die mensen zeggen is boeiend. Naar hen wordt in ieder geval altijd met aandacht geluisterd. Maar hoe anders is dat bij mij? Ik kom immers nooit verder dan wat gehakkel. Maar ik heb een oplossing gevonden. Ik doe niet eens meer mijn best om een volzin te formuleren. Ik hou me voortaan gewoon bij wat onschuldige woorden die geen mens pijn doen. Als ik praat, klinkt het net als het gebrabbel van een baby. Maar ja, zo kan tenminste niemand me betrappen op een leugen.

Altijd een verrassing wat eruit rolt, hè, bij de Pladense verhaal. De police inderdaad, met de do-do-do, de da-da-da. Ik weet eigenlijk nog niet wat die titel betekent. Maar goed, de police heeft het liedje zelfs in verschillende talen opgenomen. Onder andere in het Japans.

Ja, vanwege de verjaardag van Paul McCartney mogen we gewoon nog wel eens eventjes de Beatles aan je laten horen. Lucy in the Sky with Diamonds uit 1967. Een van de legendarische nummers van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En mensen associeerden het een beetje met het gebruik van drugs. Hè? Lucy in the Sky with Diamonds met LSD zou dan verwerkt zijn in die titel. Goed, wij gaan naar het nieuws zo dadelijk. En John Tana.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM zegt dat zeker 18 sterfgevallen te wijten zijn aan middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Twee verdachten komen uit Ulestraat en Valkenburg. Een vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte afgelopen nacht meerdere bomen. En vandaag komen de eerste campingbezoekers van Pinkpop aan in Landgraaf. Het driedaagse festival begint morgen.
1: Zo goed als continu. De muziek in schijven voor bedrijven.

Adele en Water Under the Bridge. Ja, met die tropische temperaturen moeten we het waterpeil toch een beetje in de gaten blijven houden. 1977, liedje van Johnny Fogerty, opgenomen ook door Status Quo. Deze Rocking All Over the World.

0: Radio.
1: Zo, ik wil je op de valreep nog eventjes kennis laten maken met een splinternieuwe plaat.
2: Splinternieuwe muziek ontdek je hier. Voor het eerst, Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale stem.
1: Blair Davy en So What. Hou die plaat in de gaten. Het klinkt lekker.

Ja, tijd vliegt als het gezellig is. Het loopt alweer tegen 12. Dat betekent zo dadelijk nieuws, reclame en lunch live met muziek en informatie hier uit jouw eigen streek. Een fijne donderdag gewenst. Wij spreken elkaar morgen weer voor de Op naar het weekendeditie. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Drotec, levering van carrosserieonderdelen, Zevenum en voegersbedrijf Rob Achten, Horst.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Dorald Megens met het NOS Journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live.

Larsen hoor je met Words. Aan het begin allemaal van deze uitzending Lunch Live. Goed dat je er weer bij bent. Live op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. En we beginnen zoals altijd met een overzicht van het belangrijkste nieuws. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Vemrijseweg in Horst. Dat gebeurde rond 3:45 vannacht toen een vrachtwagen onderweg richting Kasterhaai door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Daarbij werden meerdere bomen geraakt en omvergereden, waarna het voertuig nog ongeveer 200 meter doorschoot en tot stilstand kwam op een bedrijventerrein. De chauffeur kon zelf uit de vrachtwagen komen, maar is met ernstige verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen reed de vrachtwagen met hoge snelheid voordat de bestuurder de controle verloor. De controle door de politie wees uit dat de chauffeur niet onder invloed was van alcohol of drugs. De gemeente Peelermaas gaat extra maatregelen nemen om de verkeersveiligheid aan de Breestraat in Maasbreed te verbeteren. Aanleiding zijn zorgen van omwonenden die vorig jaar in een brief aandacht vroegen voor de situatie op en rond de weg. Hoewel de huidige verlichting volgens de gemeente voldoet aan de richtlijnen, wordt er toch een extra lichtmast geplaatst en worden de bestaande armaturen versneld vervangen door LED-verlichting. Ook voert de gemeente nog overleg met Jong Nederland over aanvullende maatregelen. De nieuwe lichtmast aan de Schuttenbos wordt naar verwachting rond de bouwvak geplaatst. En huisarts Rob Elens uit Meijel heeft gisteren tegenover de parlementaire enquêtecommissie corona verdedigd, waarom hij tijdens de pandemie coronapatiënten behandelde met een combinatie van hydroxychloroquine, antibiotica en zink. Volgens Elens zag hij bij de 10 patiënten die hij met deze medicijncocktail behandelde opvallend snel herstel en vond hij dat geen toeval. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd greep destijds in omdat de werking van de behandeling niet wetenschappelijk was bewezen en er risico's op ernstige bijwerkingen bestonden. Elens verklaarde dat hij zich door de inspectie en het ministerie onder grote druk gezet voelde en sprak over de impact die dat op hem en zijn gezin had. Terugkijkend erkent hij dat hij meer had moeten samenwerken met wetenschappelijke instellingen, maar hij blijft van mening dat zijn aanpak meer onderzoek verdiende. Uiteindelijk kreeg hij een boete voor het voorschrijven van de middelen aan coronapatiënten, die door de rechter terecht werd bevonden, maar wel werd verlaagd. Meer nieuws hoor je uiteraard straks om 12:30. En dan ook het weerbericht en de verkeersinformatie. Qua weer, het wordt warm.

0: Chapman was dat met Fast Car. Geuren van kruiden, schalen vol traditionele gerechten en samen in de keuken staan. Tijdens de eerste Syrische proeverij in Broekhuizen stond dinsdag niet alleen het eten centraal, maar vooral de ontmoeting tussen inwoners en statushouders.
1: We hebben voor het allereerst in Broekhuizen en Broekhuizenvorst een Syrische proeverij georganiseerd. Vanuit bewoners van de doorstroomvoorziening in Broekhuizenvorst. Uit Syrië, maar ook uit Gaza. En samen met bewoners, ook met een staatshoudersachtergrond die al in de dorpen wonen. Maar daarnaast ook met bewoners uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Dus we hebben de afgelopen 2 dagen hard gewerkt in de keuken om allerlei gerechten uit Syrië voor te bereiden. En het bijzondere daaraan vind ik wel dat, dat die gerechten dus ook echt samen met Nederlanders en statushouders bereid zijn. Het idee is eigenlijk dat we willen verbinden. Dat begint dus al in de keuken. We leren elkaar kennen, we dansen met elkaar, we grappen met elkaar. En we leren meer over elkaars cultuur, maar ook het eten. Dus dat is echt een heel mooi iets om te zien ontvouwen. In een klein dorp als Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Nawal woont al 10 jaar in Broekhuizenvorst. En dit is de eerste keer dat er zoiets georganiseerd wordt. En daardoor voelt ze zich ook echt gezien, heeft ze ons laten weten. En ja, het is gewoon heel mooi om samen te mogen komen. Om het positieve te benadrukken.
2: Ik ben 10 jaar hier. Ik heb heel veel gehoord hier in de dorp. Broekhuizenvorst en Broekhuizen. Veel te mensen komt hier bij de brouwen. Veel soep eten en eten, spelletje doen. Alles voor Nederland. Ik wil graag, die iemand weet het voor over Syrië ook. Hebben jullie heel veel iets laken, heel veel iets doen in de Syrië ook. Ja, toen heb ik een vriend hier, zeg mij. Kom jij ook helpen voor Syrië? Maar ik zeg ja, natuurlijk, ik wil, ja. En ik ben echt vandaag heel spannend. Ik wil weten die mensen hoe is lekker of niet en mooi of niet. Ja, echt. Vandaag, ik ben heel blij, heel hard gewerkt, ja. En heel veel eten gemaakt, ja. Ja, in de keuken heb je nog veel vrouwen van Nederland. En je zegt mij, dit is niet fair. Ik zeg, nee, niet fair. Ja, je zegt, Nederland mensen niet zo veel eten. Ja, ik zeg, ja, de Syriërs zo koken, moet veel te koken. Ja, niet zo klein.

0: kleine beetje. Ja. En zeggen, oké, die vrouwen danken alleen 1 uurtje, 2 uurtje aan de klaag. Nee, nee, echt, gisteren om 12 uur tot 6 uur is niet klaag. Die vrouw is echt heel moe. Je zegt, elke uurtje nog klaag, nog klaag. Ik zeg, nee, nog niet te klaag. Ja, dat is...
1: We hebben natuurlijk sinds 2 jaar een grote groep statushouders in onze dorpengemeenschappen. Wonend op de doorstroomvoorziening in Broekhuizenvorst. Maar er wonen natuurlijk ook al een heleboel statushouders in onze dorpen. Uit Syrië, uit Eritrea, uit andere landen. En we vinden het heel belangrijk om elkaar te leren kennen en om elkaar echt te zien. Ja, iedereen weet dat eten verbindt. Eten is universeel. We eten allemaal. En daarin zijn we dus ook heel erg hetzelfde. Er wordt vaak een nadruk gelegd op dat wat verschillend is. Of dat wat spannend is omdat we anders zijn of anders denken te zijn. Maar er is natuurlijk ook heel veel dat gelijk is.
2: De aanmeldingen voor deze eerste Syrische proeverij liepen zo hard dat er al plannen in de maak zijn voor een tweede editie.
3: Ja, de hele reportage zie je terug op omroephorstaandemaas.nl. Zo dadelijk zoomen we even in op de waterkwaliteit in de Kasteelse Bossen. Ook muziek van de 666 is onderweg naar The Script en Man in the Arena.

0: de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing in Lunch Live op Omroep PNM. Als we even naar het zwemwater gaan in de Kasteelse Bossen. Want ja, met de hitte die eraan komt willen natuurlijk veel mensen verkoeling zoeken. En nou, het water lijkt er wel klaar voor te zijn dit keer.
1: Het belooft de komende dagen tropisch warm te worden. Voor veel mensen reden om verkoeling op te zoeken in en rond het water. Eind mei vielen die plannen echter voor veel zwemmers in Horst in het water door groene drap in het water van de Kasteelse Bossen. De gemeente schakelde toen een aannemer in die de groene drap op Tweede Pinksterdag uit het water haalde om zo het water weer helder te krijgen. Tijdens de raadsavond van dinsdagavond beantwoordde wethouder Kai Thijssen vragen van Leef over de huidige situatie van de Kasteelse Bossen. Daarin gaf de wethouder aan dat er in totaal 3 keer augenwier weggehaald is en dit als voldoende geacht wordt. Wie op woensdagmiddag een kijkje neemt bij het water, ziet dat er aan de linkerkant wat

0: toen het drap zich verzameld heeft. De rest van het water oogt helder. Ook zijn de door de gemeente aangekondigde maatregelen zichtbaar rond het water. Er zijn banken vervangen en extra zitplekken gecreëerd en zijn er toiletunits geplaatst die regelmatig worden schoongemaakt. Daarnaast zijn de prullenbakken vernieuwd om afval tegen te gaan. Wanneer komende dagen deze lucht minder grijs is en de zon doorbreekt, kan hier hoogwaarschijnlijk dus weer gezwommen worden. Wie benieuwd is naar de waterkwaliteit, kan altijd een kijkje nemen op de website zwemwater.nl.
1: Je hoorde Jelle van de Steeg. En ja, je weet wat ze zeggen, hè? Op het moment dat het zo ontzettend heet is, moet je vooral denken dat het heel erg koud is. Cold as ice bijvoorbeeld.

Foreigner en Cold as Ice. Op het moment dat je het nummer echt nodig hebt natuurlijk. Het is 1:01 en dus hoog tijd om maar eens even naar het nieuws te gaan. Nieuws uit Peermaas en Horst aan de Maas. En dan beginnen we in Horst, want daar is afgelopen nacht een ongeluk gebeurd. Rond 4:15. Daarbij is een vrachtwagenchauffeur zwaar gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaken raakte hij van de weg. Er werden meerdere bomen geraakt en omvergereden, waarna het voertuig nog ongeveer 200 meter doorschoot en tot stilstand kwam op een bedrijventerrein. De chauffeur kon zelf uit de vrachtwagen komen, maar is met ernstige verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen reed de vrachtwagen met hoge snelheid voordat de bestuurder de controle verloor. Een controle door de politie wees overigens uit dat de chauffeur niet onder invloed was van alcohol of drugs. De gemeente Peermaas gaat extra maatregelen nemen om de verkeersveiligheid aan de Breestraat in Maasbreed te verbeteren. Aanleiding zijn zorgen van omwonenden die vorig jaar in een brief aandacht vroegen voor de situatie op en rond de weg. Hoewel de huidige verlichting volgens de gemeente voldoet aan de richtlijnen, wordt er toch een extra lichtmast geplaatst en worden de bestaande armaturen versneld vervangen door LED-verlichting. Ook voert de gemeente nog overleg met Jong Nederland over aanvullende maatregelen. De nieuwe lichtmast aan de Schuttenbos wordt naar verwachting rond de bouwvak geplaatst. Huisarts Rob Elens uit Meijel heeft woensdag tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verdedigd.

verdedigd waarom hij tijdens de pandemie coronapatiënten behandelde met een combinatie van hydroxychloroquine en antibiotica en zink. Volgens Elens zag hij opvallend snel herstel bij de 10 patiënten die hij met deze medicijncocktail behandelde. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd greep in omdat de werking van de behandeling niet wetenschappelijk was bewezen. Elens verklaarde dat hij zich door de inspectie en het ministerie onder druk gezet voelde. Terugkijkend erkent hij dat hij meer had moeten samenwerken met wetenschappelijke instellingen, maar hij blijft van mening dat zijn aanpak meer onderzoek verdiende. Uiteindelijk kreeg hij een boete voor het voorschrijven van de middelen aan coronapatiënten, die door de rechter terecht werd bevonden, maar wel werd verlaagd uiteindelijk. Het Rijk investeert 150 miljoen euro in de Limburgse Peel, waarbij een belangrijk deel van het geld terechtkomt in en rond Meijel en natuurgebied de Grote Peel. Met de investering willen overheden natuurherstel versnellen en tegelijkertijd perspectief bieden aan bewoners, boeren en ondernemers. Voor Meijel is vooral het programma Meijels Agrarisch Perspectief belangrijk, dat zich richt op een betere waterhuishouding rond de Grote Peel. Door water langer vast te houden, moeten zowel de landbouw als de natuur profiteren van stabielere grondwaterstanden. De maatregelen maken deel uit van de landelijke aanpak van stikstof en natuurherstel. En zondag werd op het Wilhelminaplein in Horst het eerste WK-duel van het Nederlands elftal tegen Japan uitgezonden op een groot scherm. Vanaf de volgende wedstrijd, komende zaterdag, wordt het evenement opgeschaald met een groter scherm en een buitenbar. De organisatie meldt dat er dan geen zitplekken meer zijn en dat het plein wordt ingericht als staanplaatsgebied. Ook komen er consumptiebonnen beschikbaar voor bezoekers. In de gemeente Horst aan de Maas zenden meerdere cafés de WK-wedstrijden van Oranje uit. Ja, dan nog het weerbericht. Het wordt tropisch warm vandaag bij maxima van 32 graden. Het is inmiddels bekend. Het blijft lang zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er wel plaatselijk onweersbuien ontstaan die flink pittig uit kunnen pakken. Dat geldt ook voor morgen op het moment dat het nog warmer wordt, want dan wordt het namelijk 35 graden. Ja, doe er nog maar 10 bij inderdaad. Ja. Niet echt heel prettig om in de auto te zitten, of juist wel, als dat je een goede airco hebt natuurlijk, het is maar net hoe je het bekijkt. De situatie op de weg, hier in de buurt geen files, wel wat flitsers die de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld de A73 Venlo richting Echt, daar even oppassen bij 10.5. En dan zijn er overigens ook nog wel een aantal andere meldingen te melden. Bijvoorbeeld die van een defect voertuig op de A2, Echt richting Weer, bij 213.8. En in de omgekeerde richting bij 194. En dan hebben we vervolgens ook nog de A67, Venlo richting Eindhoven, even oppassen bij 60.4, want ook daar een defect voertuig op de weg. En op de A73 Venlo richting Echt, ook daar een defect voertuig bij Zwalmen bij hectometerpaal 23.2. Tot zover, meer volg je natuurlijk alles op omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl. Daar volg je het laatste nieuws en dan kijk je alle reportages terug. Zo dadelijk gaan we naar de volgende reportage, namelijk die van het cultuurfestival op het Bouwens. Nu eerst Katy Perry and the one that got away.

0: Chantal Jansen. En zij zongen ja, hopelijk niet hun laatste liedje, maar dat komt wel goed volgens mij. We gaan naar het Bouwens, want ja, daar in en rondom het schoolgebouw presenteerden leerlingen van HAVO en VWO vorige week creatieve projecten waar maandenlang aan werd gewerkt.
1: Leerlingen van HAVO en VWO die sloten hun vak cultuur af met een editie van het Cultuurfestival, de vijfde keer alweer. Dit jaar in het teken van het thema kermis.
2: Ja, het zijn een soorten thema's en iedereen heeft een groepje en daar hebben ze het zelf mee gemaakt. En ja, er is van alles te doen in het thema van kermis.
3: We zijn bij de knuffelrace en mensen mogen hier een knuffel uitzoeken waarmee ze de racebaan opgaan. En dan mogen ze dobbelen en dan de opdracht die ze moeten uitvoeren. En dan, als ze hem goed uitvoeren, mogen ze nog een keer dobbelen. En dan mogen ze hun knuffel zoveel stapjes vooruit zetten. En als ze bij het einde zijn, diegene heeft gewonnen.
0: Oké, we moeten raaien hoeveel vissen er komen zitten. Ja. Jij weet het exacte aantal.
3: Ja.
0: 100?
3: Meer.
0: Oh, je gaat toch al wat verraaien.
3: Ja.
0: En als iemand het goed raadt, wat dan?
3: Ze krijgen een stempelkaart en dan bij hun moeten ze ook raden. En dan als je alles goed hebt, dan krijg je een lolly.
4: Ja, we hebben hier een hele mooie film gemaakt en die laten we lekker zien.
0: Oh, die film hebben jullie zelf gemaakt?
4: Ja, we hebben zelf gefilmd, ook ingeacteerd en ook geëdit en zo. Allemaal zelf gedaan.
0: En waar gaat de film over? Ik zie dat er nog wat heftige scènes.
4: Ja, het is een soort horrorfilm. Maar het is ook een beetje comedy, zeg maar. Dus ja, je hebt zeg maar, een horrorclown die achtervolgt Puck hier. En ja, eigenlijk is de hele film, gaat de hele film daarover dat ze wegrennen.
0: Wat ben je aan het doen?
5: Suikerspin maken.
0: Hoe kom je erbij om dit te gaan doen?
5: Ik vind suikerspin lekker.
0: En lukt het een beetje?
5: Nee, door de regen gaat een beetje moeizaam.
0: Ja, want het is een heel klein suikerspinnetje wat je
5: hebt. Ja, het gaat op sommige momenten, als deze goed warm is, gaat het heel snel. En anders kan het best wel lang duren eigenlijk.
0: Ja. Dan zien we je er binnenkort op een kermis in de buurt staan.
5: Nee, ik denk het niet.
0: Nee. Maar hoe is het om hier het cultuurfestival zo mee te...
5: Ja, wel leuk hoor.
6: Dus op buitenkant kun je bijvoorbeeld zien die positieve dingen, maar binnenkant kon je soms negatief zijn of depressief, of je hebt problemen enzovoort. En dus, dat was onze boodschap, zeg maar. Dat, van buitenkant ben je zo vrolijk, maar van binnenkant kon je ook somber zijn.
0: Mooi thema, zeg.
6: Ja.
0: Ben je van de buitenkant vrolijk of ben je van de binnenkant vrolijk? Of allebei?
6: Ligt eraan. Soms ben ik gewoon van binnenkant vrolijk, soms van buitenkant.
7: We hebben teksten op de muren geschreven. En die worden meer zichtbaar door het lampje, want het is blacklight. Dus,
0: oh, oké. Okay. Ja, weet je, de leerlingen zijn maandenlang bezig met zoveel creativiteit in de lessen. En ik denk dat we dat over het algemeen meer kunnen laten zien. Vanmiddag komen de ouders en collega's en iedereen. Ja, en daar groeien de kinderen ook van, hè? Om hier zomaar in de spotlights te komen staan. Ja.
2: Ja, het was gezellig om het op te zetten. En nu komen allemaal mensen en ouders. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vinden.
1: Vanwege het weer van het festival Binnenplaats. De leerlingen kregen het afgelopen jaar hulp van kunstprofessionals voor het ontwikkelen van hun ideeën voor het festival.
0: Ja, het zag er leuk uit allemaal. De hele video vind je terug op omroeppnm.nl. We gaan naar Duitsland en naar Matthias Reim. Dit is Verdammt, ik liep dich.

de zomerhit van dit moment en van de zomer die nog komen gaat, vermoed ik. De Bauza hoor je en Magnetic. Aan het slotstuk van deze uitzending nog even wat nieuwtjes meenemen. De gemeenteraad van Peerlemaas stemt over 2 weken over het omgevingsplan voor de gebiedsontwikkeling in Grashoek. Het voorstel ligt er als zogeheten hamerstuk, wat betekent dat instemming zonder inhoudelijke discussie wordt verwacht. Het plan maakt de bouw mogelijk van maximaal 46 woningen aan de rand van Grashoek. Daarvan moet 2/3 in het betaalbare segment vallen. Het is een uitbreiding van een eerder plan. Dat plan dat bestond oorspronkelijk uit 35 woningen. Nadat het onderzoek bleek dat de vraag naar woningen in de regio groter is dan gedacht, werd het plan dus uitgebreid naar 46 woningen. Daarnaast voorziet het plan in de uitbreiding van een bouwbedrijf aan de Roomweg, de sanering van oude stallen en maatregelen om het natuurgebied rond de Molenbeek te versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een groene buffer of waterberging, een nieuwe natuur, dat soort zaken. Tijdens de inzageperiode zijn geen bezwaren ingediend en daardoor ligt het voorstel nu vrijwel ongewijzigd voor bij de gemeenteraad. Dan ook nog heel eventjes naar iets regionaals, want het is best wel een mooie erkenning, want Limburg behoort officieel tot de 7 meest innovatieve regio's ter wereld. Ja, dat heeft het Intelligent Community Forum bekendgemaakt tijdens een internationale conferentie die deze week in de provincie wordt gehouden. Met deze erkenning maakt Limburg kans op de titel Intelligent Community of the Year 2026. De winnaar wordt in oktober bekendgemaakt. Dat gebeurt in de Verenigde Staten. Volgens de organisatie heeft Limburg een sterk innovatie-ecosysteem ontwikkeld. Vooral rond de Brightless campussen in Maastricht, Heerlen, Geleen en Venlo. Daar werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan ontwikkelingen op het gebied van onder meer gezondheid, duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en circulaire economie. De samenwerking tussen die partijen wordt internationaal gezien als een voorbeeld van hoe innovatie en economische groei elkaar kunnen versterken. Volgens de Limburgse gouverneur is de nominatie een bevestiging dat de provincie meetelt op wereldniveau. Ook de gedeputeerde economie noemt het een erkenning voor alle partijen die dagelijks aan innovatie werken. Naast Limburg zijn onder meer ook regio's uit Brazilië, Turkije, Canada, Spanje en Taiwan genomineerd. Ja, daar kun je maar mooi tussen staan als Nederland zijnde natuurlijk. Nogmaals een mooie erkenning voor Limburg, wel te verstaan. Niet specifiek Nederland, maar echt Limburg. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending Lunch Live. Morgen natuurlijk weer een nieuwe editie van dit radioprogramma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Laten we nog even een beetje zomers afsluiten. Na de Bauza nu ook nog Eagle Eye Cherry. En dit is Safe Tonight voor de hele prettige vibes op deze donderdagmiddag. We'll be right back.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing.

0: oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die zijn verkocht via de website Funcaps. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. De verdachten in die zaak staan vandaag opnieuw voor de rechter. 2 mannen uit Ulestraat en Valkenburg zitten inmiddels 9 maanden vast. Verslaggever Frank Moon over de werkwijze van Funcaps.
1: Ja, het waren voornamelijk kalmerings- en slaapmiddelen, maar ook designerdrugs. Dat zijn eigenlijk drugs die een beetje zijn aangepast. Daar zit een ander stofje in. Dan hebben ze een chemische reactie toegepast, waardoor het stofje dat aanvankelijk erin zou zitten, dat verboden is, is vervangen door een ander stofje met ongeveer dezelfde werking. En dan zeggen ze van ja, oké, omdat dat stofje dan niet verboden is, is het eigenlijk legaal.
0: Het Openbaar Ministerie heeft 58 aan Funcaps gelinkte sterfgevallen onderzocht. De zaak wordt behandeld in Zwolle. Een vrachtwagenchauffeur is afgelopen nacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Horst. De vrachtwagen raakte meerdere bomen op de Venrijse weg en kwam tot stilstand op een bedrijventerrein. Dat gebeurde rond 4:15 afgelopen nacht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, waarschuwt veehouders voor hittestress bij hun dieren. Er komt een aantal zeer warme dagen aan. Volgens de NVWA is in de afgelopen jaren vaker gebleken dat dieren lang niet altijd genoeg schaduw en drinkwater hebben. Deze zomer wordt met drones gekeken welke gebieden een risico vormen, omdat daar te weinig beschutting is. De omstreden Meijelse huisarts Rob Elens wil excuses van voormalig minister Hugo de Jonge. Elens werd tijdens de coronacrisis meerdere keren beboet en teruggefloten door de inspectie. Hij experimenteerde met middelen

0: zonder dat de werking was bewezen. De huisarts is zich van geen kwaad bewust. Dat bleek bij de enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt.
1: Ja, de inspectie, zeg maar, in mijn ogen is op mij afgestuurd. Ja, nadat Hugo de Jonge daar heel veel stennis over heeft gemaakt. Met in gesprekken. En ik heb hier de e-mails liggen. En tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk?
0: Elens zou nog meer dan 12.000 euro aan boetes moeten betalen. En in Landgraaf en Heerlen komen vandaag de eerste campinggasten voor Pinkpop aan. Het driedaagse muziekfestival begint morgen. Deze editie is vooralsnog niet uitverkocht. Het weer zonnig en in de loop van de dag wordt het maximaal 33 graden. In de avond is er kans op onweer.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen waren er flinke zonnige perioden. Later in de ochtend wel wat stapelwolken. Het is droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 27 à 28 graden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. Het blijft tot de avond droog. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting en het wordt drukkend warm. Waar uiteindelijk een maximum temperatuur van zo'n 33 graden. Later op donderdag zal er wel verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.

0: Omroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis. Oh.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draaide het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Dankzij een tip is een verdwenen onderdeel van het bronzen NAVO-kunstwerk in Brunsum teruggevonden. Dat laat de gemeente weten.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

0: boerderijwinkelamerika.nl.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, tv en YouTube.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie.

0: informatie op martensasperges.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand.

0: en hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Daar riet het leefde solo. En dan zag altijd ruim op kop. Ik flikker mijn boek de camperhoed. Zet me een tas koffie. En waag me in een puzzelute krant. 5 letters, verticaal. Ander woord voor de mens. En onze

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. 18 overleden personen hebben direct een verband met funcaps. In die zaak draait het om de verkoop van en handel in verboden designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een ernstig ongeluk in Heel is vandaag een vrouw ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een auto aangereden tijdens het oversteken.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa...

0: Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon, en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw.

0: Radio brengt volop gezelligheid. Dag en nacht, Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95%.

0: en zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Nationaal Hitteplan is sinds vandaag van kracht. Dat adviseert om voldoende te drinken, inspanning te beperken en woningen zo koel mogelijk te houden. De provincie zegt dat er een snellere manier moet komen om de verspreiding van de wasbeer tegen te gaan. Anders loopt heel Nederland het risico op een serieuze plaag. Een scooterrijder is vandaag gewond geraakt bij een ongeluk in Venlo. De bestuurder van een zwart busje zou er na de botsing vandoor zijn gegaan.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook enkele stapelwolken. Het is tot de avond droog gebleven. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 32 à 33 graden. Het voelde drukkend warm aan. Komende avond en nacht kan er verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui vallen. Daarbij koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. Dan vrijdag overdag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. En later op de dag vallen er regen- en onweersbuien. Het wordt drukkend warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd

ondermaats, dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

overal en altijd informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Je eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijke

0: knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
0: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat was De Dag van Hier. Van maandag tot donderdag. Van 6 tot 7 op 2 omroepen. Bedankt voor het luisteren.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl.

0: voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
2: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
8: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
7: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
9: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
10: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
11: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
5: Maar je zou wel het liefst willen dat de meeste...

0: ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Al krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Op het werk of onderweg.
1: De beste muziek.
0: De beste muziek.
1: Voor je hier.
2: Ja! Het eet.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
3: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
2: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
4: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
2: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui, het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon, het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken.

0: en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige periode, ook enkele stapelwolken. Het is tot de avond droog gebleven. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 32 à 33 graden. Het voelde drukkend warm aan. Komende avond en nacht kan er verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui vallen. Daarbij koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. Een vrijdag overdag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken. En later op de dag vallen er regen- en onweersbuien. Het wordt drukkend warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 35 graden.
0: Zo gezellig. Elke keer weer. At night.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden,

0: is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
7: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaars.nl

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren een flinke zonnige periode, ook enkele stapelwolken. Het is tot de avond droog gebleven. En de maximumtemperatuur is uitgekomen op zo'n 32 à 33 graden. Het voelde drukkend warm aan. Komende avond en nacht kan er verspreid in de regio een enkele regen- of onweersbui vallen. Daarbij koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden als minimumtemperatuur. Dan vrijdag overdag zijn er

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran

0: officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: echte dromen. Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en actie.

wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.